Be ejae gawe meje geneme do kolonu wekete miton radio fraternité yedie nou konou konton aize ramavodo.